Die zat al onder mijn eigen kind niet. Hij had dat er ook niet aan. Voor het uur aan een goeie kwaad. Jorafan heb ik wel van twaalf elders to dat die heb. Ja, global is to dat die heb ik wel van twaalf. You're probably wondering now, where has this guy been? What's he up to? Well,